Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle, maar wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Everyday Life. Dit was Coldplay. Daniel Schuurman. Je beleeft het hier. En een lekker nummer daar weer voor. Taylor Swift. I knew it. I knew you. Dit is een nieuwe aflevering van De Ochtendshow op donderdag 6 augustus. Met nu op je radio Lionel Richie.

0: studioreden.nl. De IJssel staat uitzonderlijk laag. Bij dieren liggen grote delen van de kribben en zandbanken droog. De lage waterstand zorgt voor problemen voor de scheepvaart en veerponten die minder diep kunnen varen. Ook het Apeldoorns Dierenskanaal en de natuur op de Veluwezoom merken de gevolgen van de aanhoudende droogte. Kleine beken en drinkpoelen vallen droog en boswachters vullen sommige poelen met water aan. Volgens de verwachtingen blijft de waterstand laag, omdat er in Duitsland nog weinig regen wordt verwacht.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

De zomer staat aan met Álvaro Soler, La Centura. En het is alweer 2018. Dit nummer, het was een van de grootste zomerhits van Europa. En natuurlijk had hij al wat meerdere successen op zijn naam staan, zoals El Mismo Sol en Sofia. En het zijn gewoon lekker zomerse klanken, dus zomerse ga je het niet krijgen. Alhoewel, dit klinkt ook wel zomers. C.G. Lewis.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Na zijn investeringsplan voor het WK voetbal stond zijn positie onder druk. Maar nu heeft het bestuur van de FIFA toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen tot ruim 1800. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellam Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp won van de nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev. Griekspoor versloeg Alexander Zverev, de nummer 3. Het weer, geregeld zon, in het noorden kans op wat bewolking en een bui. Het wordt zo'n 22 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Mr. Chiefs en Ruby. En wat het leuke is van deze plaat is dat ze hulp hebben gekregen van leerlingen van de school in Leeds. Voor het massale meezinggevoel wat je in de opname terughoort. Ook leuk voor zijn school toch, natuurlijk. Zometeen het weerbericht hier bij Studio Rijden. Eerst deze van Pink. About us.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag verloopt droog en ronduit zonnig. Met een stevige westen tot noordwestenwind wordt wat koelere lucht aangevoerd. Het wordt 21 tot 24 graden. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe en is een lokale bui niet uitgesloten. Maar als er al iets valt, is het een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Vrijdagochtend kan ook nog een lokale bui voorkomen. Later op de dag is het droog met geregeld zon. Het wordt 24 of 25 graden. In het weekend wordt het weer volop zomers met veel zon en maxima tussen 27 en 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

My Hometown, Bruce Springsteen uit 1995. En het is een beetje een ode aan zijn jeugd. Want het gaat over New Jersey, waar Bruce Springsteen opgroeide. En het nummer beschrijft eigenlijk een beetje hoe een vertrouwde woonplaats verandert door economische problemen en maatschappelijke spanningen. Bruce Springsteen dus hier bij Studio Reden. We gaan er even uit voor het nieuws van 7 uur. Daarna zijn we terug met uur nummer 2. Maar eerst hier Olivia Dean.

0: 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
1: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
3: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
1: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De IJssel staat uitzonderlijk laag. Bij dieren liggen grote delen van de kribben en zandbanken droog. De lage waterstand zorgt voor problemen voor de scheepvaart en veerponten die minder diep kunnen varen. Ook het Apeldoorns Dierenskanaal en de natuur op de Veluwezoom merken de gevolgen van de aanhoudende droogte. Kleine beken en drinkpoelen vallen droog en boswachters vullen sommige poelen met water aan. Volgens de verwachtingen blijft de waterstand laag, omdat er in Duitsland nog weinig regen wordt verwacht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Die topnamen Kygo, Khalid en Griffin en Save My Love. En nu was ik wel benieuwd hoeveel liefdes worden er inderdaad gered. Nou, voor de stellen die in therapie gaan om een huwelijk of relatie te redden, blijft zo'n 70-80% daadwerkelijk bij elkaar. En natuurlijk heeft het ook heel veel te maken met hoe de stellen zichzelf inzetten. Maar goede cijfers. Zometeen Dead West Headlines op dit station. Eerst hier de Pointer Sisters.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt nu niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige...

0: grote steun. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is verder opgelopen naar ruim 1800. De huidige uitbraak van deze variant van het virus is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

eerste officiële samenwerking tussen Beyoncé en Shakira en Beautiful Liar. De dames waren natuurlijk ontzettend druk, maar er moest ook nog een videoclip worden opgenomen. Maar ja, door de drukte moest dat in slechts 2 dagen. Maar hun geografie was zo overtuigend dat veel fans dachten dat ze al jaren samen dansten. Maar dat was dus niet. Maar mooi hoor. Zo meteen het weerbericht op dit station. Eerst

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag verloopt droog en ronduit zonnig. Met een stevige westen tot noordwestenwind wordt wat koelere lucht aangevoerd. Het wordt 21 tot 24 graden. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe en is een lokale bui niet uitgesloten. Maar als er al iets valt, is het een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Vrijdagochtend kan ook nog een lokale bui voorkomen. Later op de dag is het droog met geregeld zon. Het wordt 24 of 25 graden. In het weekend wordt het weer volop zomers met veel zon en maxima tussen 27 en 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: me back.
1: Wat een mooie rauwe stem, hè, die van Shawn Mendes. En there's nothing holding me back. En niets houdt mij tegen om zo meteen uur nummer 3 te gaan doen. Hier bij de ochtendshow. We gaan eerst naar het nieuws toe van 8 uur. Maar we gaan niet eruit voordat we eerst een van de zoveel James Bond films titelsongs draaien. Dit is Duran Duran met de gelijknamige titel A Few to Kill.

0: 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
2: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
1: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
3: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
1: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

deze klanken, want het is een simpele maar sterke boodschap, maar soms kan een klein beetje liefde en aandacht een wereld van verschil maken. Tom Grennan hoorde je hier bij Studio Reden. A Little Bit of Love. En welkom bij uur nummer 3 van de ochtendshow. Tot 9 uur vanochtend ben ik nog bij je. Met lekkere klanken over je speakers. Met zometeen het regio-nieuws. Ook nog Cameron Whitcomb. Eerst hier Jackie Graham en Breaking Away.

0: studioreden.nl.
1: De IJssel staat uitzonderlijk laag. Bij dieren liggen grote delen van de kribben en zandbanken droog. De lage waterstand zorgt voor problemen voor de scheepvaart en veerponten, die minder diep kunnen varen. Ook het Apeldoorns Dierenskanaal en de natuur op de Veluwezoom merken de gevolgen van de aanhoudende droogte. Kleine beken en drinkpoelen vallen droog en boswachters vullen sommige poelen met water aan. Volgens de verwachtingen blijft de waterstand laag, omdat er in Duitsland nog weinig regen wordt verwacht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Een van de opvallendste popstemmen van dit moment. Eigenlijk de laatste jaren Eva Max en Salt. En inmiddels heeft ze een aardig rijtje van hits op haar naam staan. Bijvoorbeeld de My Head of My Heart, Kings and Queens, So I Am. Maar ze brak natuurlijk door in 2018 met Sweet But Psycho. Dit is Studio Reden met zometeen de NOS headlines. Hier is hier The Little River Band en Forever Blue. So

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt.

0: is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Zijn positie stond onder druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Maar bij een spoedvergadering van het bestuur kreeg hij toch de volledige steun. En tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. De grote natuurbrand bij Venray is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek staat 3 kilometer file tussen Huus en Presikhaaf. Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Janet Jackson en All For You, inmiddels 60 jaar geworden afgelopen mei. En hoe zal het met haar zijn? Nou, Janet Jackson heeft laten weten dat ze nog steeds aan nieuwe muziek werkt. Ze gaf aan in de studio bezig te zijn en ze is van plan om nieuwe muziek met haar fans te delen.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag verloopt droog en ronduit zonnig. Met een stevige westen tot noordwestenwind wordt wat koelere lucht aangevoerd. Het wordt 21 tot 24 graden. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe en is een lokale bui niet uitgesloten. Maar als er al iets valt, is het een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Vrijdagochtend kan ook nog een lokale bui voorkomen. Later op de dag is het droog met geregeld zon. Het wordt 24 of 25 graden. In het weekend wordt het weer volop zomers met veel zon en maxima tussen 27 en 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Billy Idol en Ice Without a Face. Dat zal er graag uitzien, denk ik. Het is bijna 9 uur, dus het zit er bijna op de ochtendshow. Volgende week spreken we elkaar weer. Zometeen na 9 uur Absolute Classics. Ik heb hier nog voor je Stella Lefty. Studio. Raider.

0: en het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
1: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
3: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
1: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Huissen en Knoopend Velperbroek 2 kilometer file door werkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De IJssel staat uitzonderlijk laag. Bij dieren liggen grote delen van de kribben en zandbanken droog. De lage waterstand zorgt voor problemen voor de scheepvaart en veerponten, die minder diep kunnen varen. Ook het Apeldoorns Dierenskanaal en de natuur op de Veluwezoom merken de gevolgen van de aanhoudende droogte. Kleine beken en drinkpoelen vallen droog en boswachters vullen sommige poelen met water aan. Volgens de verwachtingen blijft de waterstand laag, omdat er in Duitsland nog weinig regen wordt verwacht.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondernemers hebben volgens het CBS meer vertrouwen in de Nederlandse economie gekregen. Wel is er nog steeds veel onzekerheid door bijvoorbeeld de oorlog in het Midden-Oosten. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen gedood en 4 zwaar gewond geraakt. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het bestand tussen Israël en Libanon in juni inging. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van het natuurgebied bij Venray, waar brand woedde, mogen vandaag weer terug. De brand die maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 22 tot 25 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag verloopt droog en ronduit zonnig. Met een stevige westen tot noordwestenwind wordt wat koelere lucht aangevoerd. Het wordt 21 tot 24 graden. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe en is een lokale bui niet uitgesloten. Maar als er al iets valt, is het een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Vrijdagochtend kan ook nog een lokale bui voorkomen. Later op de dag is het droog met geregeld zon. Het wordt 24 of 25 graden. In het weekend wordt het weer volop zomers met veel zon en maxima tussen 27 en 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 3 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio, te beginnen op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je vanaf Zevenaarde een kwartier langer over. En op de N344 Voorthuizen richting Apeldoorn, tussen Hoogsoeren en Koningin Julianatoren, 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf 7:00 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Als het dat toch moet, dan deze maar. Wat is dit lekker? Dit was Direct Soldier On.
1: Richard Klopper.
0: Goedemiddag. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Ook in de zomervakantie gooien we de kantine gewoon open, hoor, tussen nu en 1 uur. Opening vandaag in handen van Damiano David, met nu de Bee Gees.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De Schietbergseweg richting de postbank zorgt voor veel verwarring. Vorige week werden twee nieuwe verkeersdrempels aangelegd, maar die zijn inmiddels alweer verwijderd. Sinds dinsdag geldt op het onderste deel van de weg een maximumsnelheid van 30 km per uur, waarna weer 50 km per uur mag worden gereden. Bewoners begrijpen de wijzigingen niet en zeggen dat auto's en motoren weer hard rijden. De gemeente Rheden heeft vragen gekregen over het verwijderen van de drempels en de definitieve inrichting van de weg.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

door de bril gezongen van John Legend. Hij heeft aardig wat vrouwen, dus op zich is die titel dan niet helemaal raar. Hè? Love Me Now. Is hij druk momenteel met het maken van muziek? Nee, want hij is druk met het acteren. Komt een nieuwe film uit, The Road Home. Dat is een film over de jazzlegende Harry Belafonte. En die wordt gespeeld door John Legend. Heel apart is dat. En de opnames vinden momenteel plaats in Zuid-Afrika. Het is 10:50, Studio Reden. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. De kantine is nog open tot 1 uur. Fijne tracks staan klaar voor je. Max Andy Grammer, met deze van Babyface en Stevie Wonder.

En update is, daar hou ik van. Ja, kroketjes, daar ben ik stapelgek op. Van de week er niet gedaan aan een stuk of, het waren er 7. Ik heb ze gestapeld en wat zijn die dingen toch altijd lekker, hè? Het is bijna 12:30 in het lunchpakket op Studio Reden. Dit is Elton John, I'm Still Standing.

0: oude niveau. Door de Iran-oorlog daalde het vertrouwen begin dit jaar juist hard. Woonboten lopen schade op door de aanhoudende droogte. Op steeds meer plekken komen boten scheef op de bodem te liggen. Daardoor ontstaan scheuren in muren en daken. Bewoners hebben ook last van stank, omdat het afvalwater niet meer wegstroomt. Het weer, veel zon, in het noorden ook een enkele bui. En het wordt 22 tot 25 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je vanaf Zevenaar er 20 minuten langer over. En oponthoud op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Rede vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studiorede.nl.

Met zijn prepaidje. Waarschijnlijk is zijn bel te goed op. Dit was Charlie Poets, One Call Away in het lunchpakket op Studio Reden. Het is 1:05. Wat hebben we allemaal nog op de planning staan vandaag? We hebben Jan met het weer van Reden Roosendaal. Hij is het pand even uit, hij is een broodje aan het halen. Hopen dat hij op tijd terug is. Je hoort hem straks met het weer voor Reden Roosendaal. We hebben ook nog Alcazar klaarstaan. Eerst gaan we luisteren naar Sombor. Dit is Undressed.

waren er nog genoeg discotheken. Tegenwoordig verdwijnen ze als bosjes. Dit was Alcazar. Het is tijd voor Jan bij de twee van Reden Roosendaal. Naar Sam Smit.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag verloopt droog en vrij zonnig. Met een stevige westen tot noordwestenwind wordt wat koelere lucht aangevoerd. Het wordt 21 tot 24 graden. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe en is een lokale bui niet uitgesloten. Maar als er al iets valt, is het een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Vrijdagochtend kan ook nog een lokale bui voorkomen. Later op de dag is het droog met geregeld zon. Het wordt 24 of 25 graden. In het weekend wordt het weer volop zomers, met veel zon en maxima tussen 27 en 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Absolute Classic. Je hoort zo de klok rond hier bij Studio Reden. Ook vandaag in het lunchpakket. Je kent hem van 10cc, Andrew Gold. Thank you for being a friend.
1: Attentie, attentie.
2: Oh. En dan nu
1: de kantineknaller.
0: Appie binnengekregen van Jeanette van Beulen uit Ellecom. Ze is bezig met Tom in de tuin. Ze zijn namelijk de

0: Carolien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied de Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio, te beginnen op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf 7 naar 10 minuten langer over. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen heb je tussen Wiegen en knooppunt Ewijk 10 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles vanaf 7 naar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgelaaid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je vanaf Zevenaar er 20 minuten langer over. En op de N320 Culemborg richting Liende, tussen Liende en Ochten 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens, 5 kilometer file door controles.

0: is Studio Ede. 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is een kwartiertje op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door langzaam rijdend verkeer vanaf Zevenaar over 3 kilometer tot aan de grens met Duitsland door de controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file tot aan de grens met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet

0: studioreden.nl.
1: De woners van de Roosendaalse Laan in Velp hebben een brief gestuurd aan de gemeente Rheden over de plannen voor de herinrichting van de Hoofdstraat. Zij vrezen dat het autoverkeer niet verdwijnt, maar juist verschuift naar hun woonstraat. Volgens de bewoners is de Roosendaalse Laan nu al druk met fietsers, schoolkinderen en bevoorradingsverkeer. Ook maken zij zich zorgen over de verkeersveiligheid en de staat van de stoepen. Zij vragen de gemeente om de gevolgen voor omliggende straten mee te nemen voordat een besluit wordt genomen.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: iets uit het verleden. We gaan eerst naar 1791. Want de koning van Pruisen, dat was Friedrich Wilhelm de Zweiten, die wijdt in Berlijn de nog niet helemaal voltooide Brandenburger Tor in. Vanaf dat moment mocht het verkeer onder de poort doorrijden. Tegenwoordig is het ook niet meer. Tegenwoordig is het wel meer voetgangersgebied. Dan kun je er wel doorheen lopen natuurlijk en wellicht fietsen. En als je nog eens in Berlijn bent geweest, naar de Brandenburger Tor, moet je natuurlijk wel gezien hebben. Dat is het symbool van die stad, samen met een stuk van de Berlijnse muur wat ze nog hebben laten staan. Goed, dan gaan we snel door naar Bolivia, want daar is het feest vandaag. Nou, hoe zit dat nou? In 1825 was het zo. Toen werd Bolivia onafhankelijk van Peru. En het wordt nog elk jaar gevierd, want 6 augustus is de nationale feestdag van Bolivia. Dus als je ooit een keer die kant op gaat, moet je, als je je wilt meemaken, moet je op deze dag daar een keer zijn. Heel bijzonder. Ja, en dan een bijzondere stunt. Zo'n, iets meer dan 100 jaar later, 1926. De Franse stuntman Yves Laprieur slaagt erin 10 minuten onder water te blijven. Dat lukt hem met behulp van een nieuwe verbinding, het duikerspak. Nou, en dat hebben we nog steeds, dus hoe goed is dat dan? Fantastisch. We gaan door nu met muziek van Nick Carman.
1: Dit is Studio Radio.

Miley Cyrus en End of the World. Ja, dat punt dat je dan staat. Ik doe het dan altijd een beetje denken aan de rots van Gibraltar bij Portugal daar achterin. Ja, fantastisch als je daarop staat. Je ziet alleen maar oceaan. En natuurlijk een stukje Middellandse Zee. Geweldig. Zometeen headlines en verkeersinfo.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie. Volgens het kabinet is er geen sprake van een acute natuurramp. In Israël is een kolonist aangeklaagd vanwege de dood van een Palestijnse activist. Die werd vorig jaar op de westelijke Jordaanoever doodgeschoten. De kolonist kreeg aanvankelijk huisarrest. Nu komt er dus een strafzaak. En het weer, wolken en zon, 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en een graad of 25.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Twee files in Gelderland en allebei rond Arnhem. Op de A12 richting Duitsland is dat vanaf knooppunt Oud-Dijk door de Duitse grenscontroles. Je staat hier 10 minuten in de file. De A12 richting Utrecht, daar beland je in de file tussen Westervoort en Arnhem-Noord. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. En een glaasje water gaat er zeker wel in. Want ja, het is lekker weer natuurlijk. En met z'n allen genieten we van die verkoeling die we gehad hebben na die dagenlange hitte. Hoewel, er komt weer wat aan, heb ik begrepen. Maar goed, Jan van Gelder zal er later ook alles vertellen in deze uitzending. Voor nu wil ik eventjes de aandacht richten op de socials van Studio Reden. Die vind je op Facebook, X en Instagram. Daar zijn we te vinden. Like ons en volg ons en wees altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio. En dan denk je misschien van, nou, ik heb ook wel iets te vertellen. Nou, dat vinden we ook leuk, dus laat het vooral weten via de socials. Jouw verhaal, jouw nieuwtje, wat jij wilt delen met jouw regio. Dat kan ook via de reguliere manieren. Kijk op studioreden.nl voor meer informatie.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag verloopt droog en vrij zonnig. Met een stevige westen tot noordwestenwind wordt wat koelere lucht aangevoerd. Het wordt 21 tot 24 graden. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe en is een lokale bui niet uitgesloten. Maar als er al iets valt, is het een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Vrijdagochtend kan ook nog een lokale bui voorkomen. Later op de dag is het droog met geregeld zon. Het wordt 24 of 25 graden. In het weekend wordt het weer volop zomers, met veel zon en maxima tussen 27 en 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 loopt het verkeer vertraging op door de Duitse grenscontroles. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je daarom 10 tot 15 minuten in de file. Op de A12 richting Utrecht is het druk tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. Het rijdt langzaam over 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Demo. Nu te lezen op studioreden.nl.
1: De Schietbergseweg richting de Postbank zorgt voor veel verwarring. Vorige week werden twee nieuwe verkeersdrempels aangelegd, maar die zijn inmiddels alweer verwijderd. Sinds dinsdag geldt op het onderste deel van de weg een maximumsnelheid van 30 km per uur, waarna weer 50 km per uur mag worden gereden. Bewoners begrijpen de wijzigingen niet en zeggen dat auto's en motoren weer hard rijden. De gemeente Rheden heeft vragen gekregen over het verwijderen van de drempels en de definitieve inrichting van de weg.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Taylor Swift en Fate of Ophelia. We gaan nu naar de flits uit het verleden. Misschien moet ik wel zeggen webflits, want we gaan het internet op. En de allereerste website ooit kwam in 1991 online.

0: hoe het gebruikt moet worden. De website is nog steeds te bezoeken. Dus pak even pen en papier, laten we het lekker old-fashioned doen. En schrijf maar even op het adres info.cern.ch. info.cern.ch. Echt waar, de website is er nog. Er staat nog ook op wie er allemaal aan meegewerkt heeft. En hoe de website in elkaar zit, wat www betekent en noem maar op. Elk aspect wordt besproken. Het is best leuk om zo eens terug te bekijken. Goed, wij gaan even terug naar modernere tijden met muziek van onder meer Jess Glynn en Hold My Hand. Dat zullen we straks zeker even doen. Maar eerst gaan we naar de King of Pop en zijn mega hit Billie Jean. Natuurlijk heb ik het over Michael Jackson.
1: Studio

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is. De brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karremans spreekt van ondernemersrisico. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen, maar uiteindelijk overleed ze door verdrinking. Dan het weer. Veel zon en af en toe bewolking bij 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld ben je 10 minuten langer onderweg. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Utrecht, 10 minuten extra tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort. En dan tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Want tussen Nijmegen-Dukenburg en knooppunt Ewijk ben je ook 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Menno, David en Born with a Broken Heart hier op Studio Reden. Hey, je zit allemaal wel eens op Google te kijken en dan zit je wat dingen te zoeken. Maar als je nou specifiek dingen uit je eigen regio wil weten en snel een nieuws van Studio Reden wil tegenkomen, dan kun je wat doen. Dan kun je natuurlijk Google raadplegen en een functie gebruiken waarmee je zelf bepaalt welke nieuwsmedia vaker terugkomen in je zoekresultaten. Door Studio Reden als voorkeursbron in te stellen, vergroot je de kans dat onze artikelen zichtbaar worden in onderdelen zoals voorpagina nieuws en jouw bronnen. En zo blijf je sneller op de hoogte van het nieuws uit de buurt. Hoe fijn is dat? En hoe dat precies werkt, lees je op studioreden.nl.
1: Dit is Spitsuur.

Justin Timberlake, altijd een opmerkelijk eind van die plaat. Maar goed, we gaan zo meteen naar Jan van Gelderen met het weerbericht. Die heeft het eten ook al achter te kiezen. En die gaat ons zo vertellen hoe het de komende dagen verder gaat qua weer. Maar eerst zie je Harry Styles en die heeft het over American Girls. En die zijn bijzonder.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Een groot deel van de avond verloopt overwegend helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en kan er zelfs een enkel buitje vallen. Bij weinig wind koelt het flink af naar 12 graden op de koudste plaatsen. Vrijdag is er een mix van veel stapelwolken en korte zonnige perioden. Aan het eind van de middag en in de avond klaart het breed op. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een zwakke westenwind. Het weekend verloopt zonnig en warmer. Op zondag kan het weer tropisch warm worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: Zes uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Ouddorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Ouddorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3. En dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaar Aartmans van de ANWB. De spits verloopt rustiger dan gebruikelijk met 25 kilometer file in de regio. Een opvallende file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 40 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: De woners van de Roosendaalse Laan in Velp hebben een brief gestuurd aan de gemeente Reden over de plannen voor de herinrichting van de Hoofdstraat. Zij vrezen dat het autoverkeer niet verdwijnt, maar juist verschuift naar hun woonstraat. Volgens de bewoners is de Roosendaalse Laan nu al druk met fietsers, schoolkinderen en bevoorradingsverkeer. Ook maken zij zich zorgen over de verkeersveiligheid en de staat van de stoepen. Zij vragen de gemeente om de gevolgen voor omliggende straten mee te nemen voordat een besluit wordt genomen.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

John Mayer brengt ons alweer bij de flits uit het verleden. We gaan 30 jaar terug in de tijd naar 1996. In het Brabantse dorp Heesen was toen even

0: Gelder in. De UFO-dienst van Defensie kon uiteindelijk het vliegende object identificeren. Een inwoner van Hezen had een Japanse vechtvlieger voorzien van tientallen knipperende lampjes en die hoog de lucht ingestuurd. Hem is vriendelijk maar dringend verzocht daarmee op te houden. Toch bleef het nog lang onrustig in de Hezenhuizen. Ja, en dan ben jij eventjes als hobbyist bezig. Heb je het hele dorp gewoon in paniek. Ja, jongen. Oké. Dit was de flits. Wij gaan door nu met muziek met zometeen Benson Boone. En die is toch hier voor iemand anders. Dat is een beetje jammer. Maar eerst gaan we naar Diana King en Shy Guy op Studio Reden.
1: Studio Reden.
2: Studio Reden.

Jason Boone. En jawel hoor, Sorry I'm Here for Someone Else. Nou, ik hoop dat jullie er nog steeds bij zijn hier bij Studio Reden. Supergezellig. Zometeen is de tijd voor de headlines van 6:30, aangevuld met verkeersinfo.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Ook was ze jarenlang jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Eén brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten.

En als je dan een slechte dag hebt en je bent in Parijs, is dat helemaal niet zo erg. Dan ga je gewoon even lekker naar zo'n broodjesbar nemen in een Franse croissant. En dan geniet je daarvan. Want dat doen we met de Chainsmokers. Met hen gaan we dus naar...

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Een groot deel van de avond verloopt overwegend helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en kan er zelfs een enkel buitje vallen. Bij weinig wind koelt het flink af naar 12 graden op de koudste plaatsen. Vrijdag is er een mix van veel stapelwolken en korte zonnige perioden. Aan het eind van de middag en in de avond klaart het breed op. Het wordt uiteindelijk 23 of 24 graden bij een zwakke westenwind. Het weekend verloopt zonnig en warmer. Op zondag kan het weer tropisch warm worden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

lekker, lekker, lekker. Brian Adams, I'm Run To You. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Spitsuur. En dank ik jullie allemaal weer. Natuurlijk, de bijen waren vandaag onwijs gezellig. Morgenochtend staat hij vroeg op Richard Klopper om 6 uur. Dus zet die wekker en luister naar de ochtendshow. Morgenmiddag doet hij ook nog een keer lunchpakket. En daarna gaan wij het weekend induiden. Fijne avond. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
2: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
3: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
1: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
4: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
1: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met 2 Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de 4e plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de 6e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk 3e. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, om te zeggen, iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenzen aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Eric Eazy-E Wright, and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.